cuando que menos afuera. Dollar dub, one dub, okay, me no suffer. Dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub.